a boni bia wadwene awade nyi mfiri wo so ewo yesu kristo nazaret ni dinimo utie asempa fm 94.7 jumadia wasugusu a utie